Geen onze bewoog verwijlen. Door die winterknus zo strak. Daar is die een pilaar wat strikt door die einde. Het oog wat niks vermoed. Ik skeer mijzelf voor jou.